laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. Niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht

0: het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This.
0: Wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn social media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
1: Get ready.
3: iTurn Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Alarm schrijven, week, wat zal er geweest zijn, week 24 van 1981. Check It Love hoor je van Kim Wilde, als tweede plaat van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Zal de tweede hit worden, want de eerste was natuurlijk Kids in America uit april 1981 en dit zal een aardige grote hit gaan worden. Kom op 20 juni 1981 binnen, 10 weken in de top 40, hoogste bereikte positie nummer 2. De grote hit is voor Kim Wilde en daarvoor draaiden we Kevin Woodward, Sarah Denning en Chiffon Fahey als Bananarama met een van hun vele hits. Het is opvolger van Robert De Niro's Waiting uit mei 1984. Alarm schrijven week 24 van hetzelfde jaar, 1984. Zou dat een hit worden? Ja, kun je wel zeggen. 23 juni kwam er binnen. 7 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 14. Bananarama met Ralph Justice.

Welkom muziekvrienden. Weer twee uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf ontdekt. Nooit meer op de Nederlandse radio. Zoals deze plaat van 1984 van Chicago.

Weekend top 40, hoogste bereikte positie nummer 30. Dat zou de single die daarna kwam hij toch veel beter doen. Die zou de zesde plaats halen. Dat was Max, die kwam uit 1988. En daarvoor gedraaid Chicago uit 1984. Allemaal geschreven door David Foster en Peter Cetera. En dan de drums hoort hij ook nog. Toto drummer. Weet je ook alweer? Jeff Bocage horen inderdaad. Zo heet hij die inderdaad. Dit is

inmiddels alweer voor de derde week nummer 1 in de top 40. Dus vorige week ook. Inmiddels hebben we weer 8 weken genoteerd. Het bandje van Steven Greenberg samen met Cynthia Johnson. Zij zong Funky Town in 1980. We stonden nog meer in de lijst van 14 juni 1980, week 24, nummer 2, bleef stationair op 2 staan in de 8e week. Working My Way Back to You van de Detroit Spinners. En nummer 3 stond vorige week op 7 in de 6e week inmiddels alweer. Caramia van Jay and the Americans. Dankzij Frits Spits werd het weer opnieuw een hit, want het nummer kwam al uit de jaren 60. Stond nog meer vaardige plaatsen in de top 10. Nummer 4, Bus Bus, het deellid van Matchbox. Op nummer 6, Lost in Love van Demis Roussos en Flores Warner. Die moet ik volgende week ook eens een keer draaien. 8, Winning with the Devil blijft de moeilijke titel van Van Halen. En nummer 10 stond Son of Jamaica, voormalige nummer 1 hit van de Cool Bay Dance Band. En voor Lips Incorporated draaiden we ook nog de voormalige zanger van Frankie Goes to Hollywood. En hij had zijn tweede hit in 1989 met Americanos. En dit is ook mooi. Van het album. Wat zou het album ook alweer geheten hebben? Ik zoek het even voor je op. Je kunt niet alles weten, hè. Wat ik wel weet is dat het Foreigner is. En 1988, I Don't Wanna Live Without You.

hoogste bereikte positie. Je hoorde de Broken Dreams van inderdaad de heren en dames van The Guys and Dolls. En daarvoor gedraaid van het album Inside Information. Ik zou het nog even voor je opzoeken. De tweede single was dat van het album. De eerste was Say You Will. Zou de 14e plaats halen. I Don't Wanna Live Without You. Slechts de 19e plaats allemaal.

of the Town. Tweede single was dat de opvolger van Brass in Pocket uit 1980. Zou niet zo'n grote hit worden. 3 weken de top 40, hoogst bereikte positie nummer 31. Jammer voor de pretenders, maar wel een fijn liedje. En je hoort hem niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. The Talk of the Town en daarvoor gedraaid de tweede single van Sniffin' the Tears in Nederland. Althans de derde single moet ik zeggen, want de eerste was One Love. Driver's Seat hadden we. En op Driver's Seat moest natuurlijk een antwoord komen. En dat werd de Driving Beat, zou een tip aan de blijven steken. 1981 van Sniffin' the Tears. De Rekja Funk als laatste van dit uurtje. Van Mezzo Forte.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteerde het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Junior. Dat is de derde hit in Nederland. De eerste was Jack and Jill uit 78. De tweede was You Can't Change That 79. En dit was een behoorlijk hit in 1981. Toch op 18 juli van dat jaar binnen. 8 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 7. De tweede plaat van de tweede uur was van Radio. A Woman Needs Love Just Like You Do.

helaas nooit de hitparade zien. Bleef in de hitparade steken, kwam op 15 juni 1985 binnen. 6 weken in de hitparade, hoogst bereikte positie nummer 4. En daarna roemloos in de uitverkoopbak, waarschijnlijk 3,95 gulden. Waar ik hem dan weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. En als laatste van het eerste uur, de Rijkjaarfunk draaide bij 1983. De tweede single van Mezzo Forte. En dat heette Rock Hall. Welke muziek, vrienden en vriendinnen, nog een uur lang. De grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze van Shaky Stevens uit 1984. A Love Worth Waiting For You. En we draaien hem hierbij.

De plaat hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Bestonden uit grootheden en bestonden onder andere uit Steve Houn, die samen met Jeff Downs, en die was voor Ek Buggles bij Yes had, en werd allemaal opgericht door John Wetton, en die was ongeveer de zanger van King Crimson. En die hoorde de Asia-formatie Asia met

draaien. What am I gonna do? Maar dit kwam met juni 1983 zo'n redelijk grote hit worden. Voor Rod Stewart en Baby Jane. En daarvoor draaiden we van het album Body and Soul. Weer over bodies gesproken. You can't get what you want. Mooie jazzklanken van Joe Jackson.

Nederland. Was wel uitgebracht, maar niemand pikt het op. Alleen Frits Spits maakte het ooit een steunplaat van de 1981. Het bandje van Neil en Tim Finn hoorde je. En ze hadden toch wat hits in Nederland. Onder andere 1980 met I Got You. In september gaan we binnenkort ook voor je draaien. I Hope I Never was in 1981 een aardige hit. En natuurlijk Message to My Girl in 1984. Fijn liedje hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Split Dance met History Never Repeats. En daarvoor gedraaid. Inderdaad, Boys Don't Cry, 1986 van The Cure. En anders kan je het ook luisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80. Vind je heel wat afleveringen terug. Je kunt er jaren, als je dat wilt, zou je terug kunnen luisteren. En Jonas op Facebook vinden we ook leuk. Facebook.com/clubremember80. Voor alle uitzendtijden en alle wetenswaardigheden over de muziek van de jaren 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Keep in touch with the Dutch.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: De Netto 40, Stip 30.
15: Arnold Obraat.
14: Dit is de Netto 40, Stip 30, zoals ze kunnen zijn, in de zeezenders nog wel te bestaan. Derde jaargang nummer 24 van 12 juni 2026, aflevering 104. Met vandaag 9 Nederlandse, 8 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 5 Europese, 1 Zweedse en 1 Canadese producties, waarvan 15 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 9 stipnoteringen, 5 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. Na 9 weken uit Nederland, Frank Arnold met Het Laat Me Koud. En na 3 weken uit Nederland, Miss Montreal met Schuilen. Na 9 weken uit Europa, Angela featuring Justice, What You Want. En na 6 weken uit Amerika, en dat is een oud speciale aanbieding, One Republic met Need Your Love. En de 5e, dat is uit ook Amerika, een oud speciale aanbieding van week 21, Prince met With This Tea. En de 6e en laatste die uit de lijst verdwenen is na 3 weken uit Groot-Brittannië, Alarmdisc van vorige week, Janice Pyro met Material Love. Nou, die binnengekomen is in de lijst, mag duidelijk zijn of dat met de rest ook gebeurd is. We kunnen het allemaal horen als we blijven luisteren, in ieder geval naar de Netto 40. Ga je zo lang niet wachten, ga dan naar facebook.com/denettop40. We gaan weer verder.
16: En dit was de top 3 uit de 30 van vorige week.
14: Op nummer 3 vorige week, die kwam van 5 naar 6 weken notering, 2 plaatsen omhoog uit de User Way. Een oud speciaal aanbieding van week 20, One Republic met Need Your Love. En de nummer 2 die kwam van 6, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de User Way. Of eveneens, hè. En dat was een speciaal aanbieding uit week 21. Was Prince met With This Tea. En natuurlijk vorige week stond op 1 de alarmdisc. Die kwam van 21 plaatsen omhoog. 21 plaatsen omhoog. Na 3 weken notering uit Groot-Brittannië.
3: Iedereen is alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
8: Nummer 30. Nieuw.

0: 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: Zoals je hebt kunnen horen is de verkorte versie weer aan de gang van de Nette 40 Tip 30. En dat betekent dat Corné Wolfs niet aanwezig is. In het laatste moment ben ik weer verzocht om het even over te nemen. Hij heeft stemproblemen en het wordt natuurlijk lastig om het te presenteren. Dan gaan we nu een overzicht doen van de nummers 30 tot en met 21. Op 30 vonden we de eerste nieuwe binnenkomer uit België. Dat was Floris Francis Arthur met Wolfje. Op 29 de tweede nieuwe binnenkomer uit Nederland. En dat is een tip van de week van deze week. Samuel Welten met De Leeuw Komt Eraan. Dan moeten we nog even afwachten. Maar op 28 komen het van 29, 1 plaatsje omhoog. De 3 weken notering uit België. Sam Goris met Arak. En op 27 komen het van 30, 3 plaatsen omhoog. De 2 weken notering uit Europa, zeggen we dan. Omdat het een meervoudige productie is uit verschillende landen. Dat is K3, dat is de Belgique. En Donny, dat is de Republiek Amsterdam. En het nummer heet Schaduw. En dan gaan we door naar nummer 26. En dat is de derde nieuwe binnenkomer in de lijst uit Amerika. En de speciale aanbieding van deze week. Crazy, dat klinkt een beetje raar, alsof ze gek zijn. Crazy Abrams, zullen we dan maar zeggen. Hit the Wall. En die is met stip binnengekomen in de lijst. En dan gaan we door naar nummer 25. En die komt van 27, 2 plaatsen omhoog, 3 weken notering uit België. Kato Kalebout met 1, 2, 3, 4. En op 24 komen van 28, 4 plaatsen omhoog, 2 weken notering uit Europa. Click Clark Symphony featuring Hans Zimmer met Rij. En op 23 is de vierde nieuwe binnenkomer. En dat is nu de superstip binnengekomen in de lijst uit Nederland. Ilse de Lange, Something Good. En dan gaan we door naar nummer 22. Komt van 24, 2 plaatsen omhoog, 4 weken notering uit België. Jelle van Daal met Kleuren in de Regen. En de klapper van de week is dat niet op 21. Nee, want het is de vijfde nieuwe binnenkomer. De klapper, daar komen we nog veel later tegen. Op 21 in ieder geval is dat de vijfde nieuwe binnenkomer. En dat is uit Nederland René Vroger en Welen Hoe de Liefde Gaat. En die is natuurlijk met superstip binnengekomen. Je hoort ze allemaal. De tip 30. 20.

0: van de week.
1: Hit van de week.
2: Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40. Top
3: 40. Welke hit staat deze week op nummer 1 in de Top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
4: Top 40. De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
5: Iedere week alle 30
6: keurig
5: op een rijtje in de
6: Tip
5: 30.
6: Speciale aanbieding

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Keep in touch with the Dutch.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Arnold
5: Overhaas. Dag nummer 24 van 12 juli 2026, aflevering 104. Fijn dat je luistert en natuurlijk welkom terug in de tweede uur. Met vandaag 9 Nederlandse, 8 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 5 Europese en 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 15 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 9 stipnoteringen, 5 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste waar we afscheid van moesten nemen was Frank Arnold met Het Laat Me Koud. De tweede Miss Montreal met Schuilen. De derde Angela Futuring Justice met What You Want. De vierde One Republic met Need Your Love. En de vijfde Prince met With This Tea. En de zesde Jenna Spiro, A Material Lover. Dat was de alarmdisc van vorige week. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de Netto 40? Nou ja, dan moet je wel even blijven luisteren. En anders kan je altijd naar de Facebookpagina gaan. facebook.com/de Netto 40. We gaan weer verder.
6: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: Tip 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: Ja, dan gaan we een overzichtje doen natuurlijk van de lijst van 20 tot en met 11. En dan ga ik eerst vertellen natuurlijk van als u denkt van er wordt een beetje weinig gesproken. Ik heb het al eerder gemeld. Maar ik zal bij deze nog een keertje zeggen. Corné Wolfs heeft stemproblemen. En op het laatste moment werd ik verzocht om de lijst over te nemen. En dat doen we natuurlijk met alle plezier. Laten we hopen dat Corné's stem weer snel terug is. Kan hij weer snel presenteren. Maar nu een overzichtje van de nummers 20 tot en met 11. Op 20 komt van 23 drie plaatsen, maar ook de drie weken notering uit Nederland. Tino Martin met Jong en Dom. Op 19 komt van 21 twee plaatsen omhoog. Na vijf weken notering uit Zweden. En een oud speciale aanbieding Europe met One on One. En op 18 komen van 25 zeven plaatsen omhoog. Na twee weken notering uit News of A met Superstip gestegen. Malcolm Todd met Earrings. En op 17 komen van 22 oftewel met Stip gestegen. Na twee weken notering eveneens uit News of A. En dat is Marshmallow en Thomas Red met Where We Go. En op 16 komen van 18 twee plaatsen omhoog. Na zes weken notering uit De Belgique. David van Dijk, ik kan het niet geloven. En op 15 komend van 20 met Stip gestegen. Met 5 plaatsen omhoog de 4 weken notering uit Nederland. Gordon en Replay met Me Lobby You. En op 14 komend van 19 met Stip gestegen ook. Met 5 plaatsen omhoog de 2 weken notering uit Groot-Brittannië. Olivia Dean met Baby Steps. En op 13 komend van 15 2 plaatsen omhoog de 7 weken notering uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappy Zappy. En op 12 komend van 16 4 plaatsen omhoog de 5 weken notering. Het De Belgique. En dat is een oude, nee, is de tip van deze week. Een van de drie tips van de week. Jeremy Freelink met Op weg naar mezelf. En op 11 komend van 17, 6 plaatsen omhoog. Oftewel met Stip gestegen na 3 weken notering uit Europa. Martin Carrick en Ed Sheeran met Repeat It. Nummer 10.

0: hoor je de hits van later in de Tip 30.
1: De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
0: Daar gaan we zo een overzicht doen van de nummers 10 tot en met 2. Maar dan ga ik natuurlijk eerst vertellen, mocht het nog niet opgevallen zijn, dit is de beknopte versie van de Net op 40 Tip 30. En dat houdt over het algemeen in dat Corné Wolfs het niet presenteert. Hij heeft stemproblemen. En dan werd ik op het laatste moment verzocht om de lijst over te nemen. En dan hebben we natuurlijk een beetje weinig tijd. En dan maken we de beknopte versie. Maar dan nu een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Op nummer 10 komen ze van 13, 3 plaatsen omhoog, 7 weken notering uit Nederland. Grupo Sportivo met Talkshow. En op 9 komen ze van 14, 5 plaatsen omhoog, 3 weken notering uit de USA. En een oud speciale aanbieding met stip gestegen Noah Cahan met American Cars. En op 8 komen ze van 10, 2 plaatsen omhoog, na 8 weken notering uit Nederland. André Hazes en Robert van Hemer, samen uit, samen thuis. En op 7 komen ze van 11, 4 plaatsen omhoog, 5 weken notering uit Nederland. Met stip gestegen Chris Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En op 6 komen ze van 12, 6 plaatsen omhoog, of ze wel met stip gestegen. Superstip zelfs. Na 4 weken notering uit Europa. Tidy featuring Sarah Larsson. She did it again. En op 5 vinden we de klapper van de week. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in deze week uit de USA. En dat is Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. En op 4 komen we van 7, 3 plaatsen omhoog, de 5 weken notering uit Canada. Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and the Beat. En op 3 komend van 8, 5 plaatsen omhoog, of ze dan met stip gestegen, een 4 weken notering uit de Belgique. En dat is Benner en Olivia, wat blijft er nog over? En op 2 komend van 6, 4 plaatsen omhoog, een 4 weken notering. En dat is met stip gestegen uit de USA, Harry Styles met Dance No More.
2: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
3: Nummer 2.

0: 45, tip 30.
1: Arnold Ockeraert.
0: We zijn weer bijna aan het einde gekomen van de 49 tip 30 van deze week. Derde jaargang nummer 24 van 12 juni 2026. Aflevering 104. En zoals we doen gebruikelijk, doen we natuurlijk een overzichtje van de gehele Netto 40 tip 30 van deze week. We hebben vandaag 9 Nederlandse, 8 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 5 Europese, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 15 Nederlands vanaftalig, 3 speciale aanbiedingen, 9 stipnoteringen, 5 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. En die horen we straks. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat we van de 6 nummers afscheid moesten nemen. Jawel, de eerste was Frank Arnold met Het Laat Me Koud. De tweede Miss Montreal met Schuilen. Angela featuring Justice, What You Want. De vierde was Run One Republic. Ik ga het gewoon verstotteren. Need Your Love. En de vijfde Prince met Witness Tea. En de zesde was de alarmdisc van deze week. Sienna Spiro met Material Lover. Nou, de meeste heb je al voorbij horen komen. Of juist niet natuurlijk. Zijn ze wel of niet binnengekomen in de Netto 40? Nou, dat ga je straks horen als je blijft luisteren. Anders ga je naar de Facebookpagina. .com/de Netto 40. Wat ook natuurlijk 6 nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer vonden we op 30 uit België. Dat was Floor Francis Arthur met Wolfje. De tweede nieuwe binnenkomer vonden we op 29 met Samuel Welton met De Leeuw Komt Eraan. En dan moeten we natuurlijk afwachten of hij wel of niet gaat brullen tijdens de WK. De derde nieuwe binnenkomer uit Amerika, Crazy Abrams met Hit the Wall. En de vierde, ook uit Nederland, 23. De plaats staat die Ilse de Lange met Something Good. De vijfde stond op 21. En die komt ook uit Nederland. René Vroger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. En de zesde, en dat is tevens de klapper van de week, op nummer 5. En die komt uit Amerika. En dat is Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Nou ja, dat is een hele commitment natuurlijk. Nou ja, dan hebben we net zojuist de nummer 2 gehoord. En dat was Harry Styles met Dance No More. Die staat op nummer 2. Komt voor 6, 4 plaatsen. Mogelijk 4 weken natuurlijk. At The Use of A. Nee, ik ga even bedanken voor het luisteren naar de Netto 40 tip 30. Zoals je hoort is René er deze week niet. René Corné. René Corné Wolfs moet ik natuurlijk. René, hoe kom ik nou bij René? Corné Wolfs, die is er deze week niet. Die heeft stemproblemen. Vandaar dat ik het even over. Je ziet, ik raak er helemaal van in de war. Het rest ons alleen nog de nummer 1. Dan neem ik nu afscheid. En misschien luistert u straks nog naar de Netto 40. Dan hoort u mij ook weer voorbij komen. Want als Corné de tip 30 die kan presenteren, dan ook niet de Netto 40. Dus dat mag ik ook doen. De nummer 1, die komt van 29. Oftewel 28 plaatsen omhoog. De 3 weken notering uit Europa. En met superstip gestegen. Dus Lost Frequencies. En Nathan Nicholson met So Much Beauty Around. Dus dat is het alarmdisc van komende week. Nou, wie weet, volgende week hoor je mij weer. En laten we hopen dat de stemproblemen bij Corné snel opgelost zijn. Dan mag hij het volgende week weer presenteren. Nou, anders tot een volgende keer.
2: Nummer 1.
0: En dit is de Netto 40 Nieuwe Alarmdisc.

0: via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Speciale aanbieding.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen dat een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemden voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

White in the Socket hoor je verleden week voorbij komen hier bij de Soul and Dance Classics. En als het als eerste van deze maand hebben we gedraaid Take That to the Bank. En dit heet gewoon Make That Move, een original 12-inch mix. Jeffrey Daniels, Howard Jewett en natuurlijk Jody Watley als Shalimar. Zo'n beetje al 1982

0: Moment of Motown. Mitchell Dimplesfield zie ik op de lijst staan. Phil Furon en Galaxy. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. En dat allemaal in de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eerst luisteren naar Lionel Richie in de
1: Soul and Dance Classics.

Met Step Right Up. Uit 1987 alweer. En ze had grote hits met David Grant. Ik hoop het allemaal een keertje. Met Could It Be I'm Falling In Love. En ook wat solo hits zoals Round and Around and Around and Again. En die gaan we binnenkort ook weer voor je draaien. Heb ik gewoon even zin in. En daarvoor gedraaid. Van het album. Hoe heet het ook alweer? Back to Front. Ik moest even nadenken. Het verzamelalbum wat hij in 1992 uitgebracht. Lionel Richie met My Destiny. Hier bij de Soul & Dance Classics op iTunes Radio. En in Twente Enschede. Met nu wat fijne Philly klanken geproduceerd door Kenny Gamble en Leon Huff. En uitgebracht op TSOP, oftewel PARI. Philadelphia International Records heet het dan. People's Choice gaan luisteren.

Dat is ze zo lekker kort zijn. In dit geval was het een mooie lange uitvoering van Marvin Gaye en Kim Weston samen met de Fring Brothers uit 1969 als Moment of Motown.

Hitje scoren met Everybody's Laughing. En hier gaan we binnenkort ook andere ervan omdraaien. En dat heet de Dancing Tide. Ook een van mijn favorieten van Phil Verne en Galaxy. En daarvoor nog gedraaid. Even op de lijst kijken. Cool in the Game met een van hun eerste singeltjes. Zo begin van de jaren 70 heette Jungle Bogey. Was een beetje afgekeken van Soma Casa. Ook erg mooi. Net als deze van Rose Royce. Uit 1902.

Keyhorn. Kun je ook een zaterdagavond doen, hè? Op iTunes Radio. En in Twente, Enschede. En het heet natuurlijk Sandje van Keyhorn. Had ik al gezegd, Kees in de Sunshine Band. En daarvoor nog gedraaid Voice Voice. Uit 1982 met Still in Love. Toentje wat ooit is gebruikt door Frits Spits, Navelspits. Voor de poplimmerik, wat hij dan helemaal instrumentaal gemaakt. Heel erg mooi gedaan. Als op maar dan de Dance Classic Soul Ballad. Deze mooie van Johnny Mathis. Uit 1974, die kant uit. Geproduceerd door Tom Bell.

Ik zeg het elke week maar weer. Categorie mooi, mooi, mooi van het album The Dude van Quincy Jones uit 1981. Geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil. En geproduceerd uiteraard door Quincy Jones. Hoorde je

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukten vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3de slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers storten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Open your eyes.
1: This is the awakening.
0: Open your eyes.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
4: Now, Ron's Mixed Marathon.
5: Ron Lokerboom.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
6: And now, presenting the world.
7: The world.